Nee, maar wat klopt. Ik wil weer het alleen verder. Ik moet je dat sprak alweer.